Modehuis Liene, uniek in Brugge. Modehuis Liene, toonaangevend in trouwkleding en avondkledij. Modehuis Liene in de Steenstraat te Brugge, formidabel door zijn speciale prijzen. In Brugge, Modehuis Liene.